Ik leg van vidalui, die bami hun illache, dimfahe eurin illi hindu, meestung lotak jadu daka, eurin birgenewe, adi bodwegen va jadu en eurin genewe.